Diego, everybody. Trix. What's up, Tonya?

0: Well, Trax, thank you for such a beautiful night.
1: Je hebt geluisterd naar het concert van Bongiziwe Mabantla, opgenomen op 7 april 2026 in Tivoli, Vredenburg. Graag tot een volgende aflevering van Concertzender en World of Jazz Live.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

voor zijn rug. Ik had wel ruim, ik had wel ruim. Er die paar stokjes kunnen likken. Oh, men zou van dorstje stikken. Oh, men zou van dorstje stikken. Al het kwakelen moet vervelen. Goed is maar een tijd verzuim. Ik had wel ruim, ik had wel ruim. Drie paar stokjes kunnen likken. Oh, men zou van

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht met oude muziek van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u in de gids op onze site concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Samenstelling Egbert Randewijk.

Goedemorgen, dit is de concertzender met het programma De Ochtendeditie. Tot 10 uur kunt u luisteren naar muziek van bijvoorbeeld Claudio Monteverdi, Giuseppe Verdi en Erneu von Dohnányi. Maar ook Joseph Haydn komt 2 keer langs. Na 9 uur hoort u een historische opname van zijn 88ste symfonie. Maar we beginnen nu met zijn pianotrio Hoboken 15 nummer 14 in As Groot. Hier is het trio Wanderer.

Dat was het pianotrio nummer 14 in As Groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het trio Wanderer. We gaan een eindje terug in de tijd en komen bij muziek van Claudio Monteverdi. U hoort eerst de Sinfonia bij de derde acte van L'Orfeo, daarna het madrigaal Orché il Ciel e la Terra, vervolgens de symfonie bij de vijfde scène van de eerste acte van Il Ritorno d'Ulisse in Patria, en tenslotte het madrigaal Lamento della Ninfa. Het Concerto Italiano wordt geleid door Rinaldo Alessandrini.

U hoorde het strijkkwartet nummer 1 in C groot van Antonio Bazzini. Het werd uitgevoerd door het Quartetto d'Archi di Venezia. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. Alle informatie over dit programma en de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt, vindt u op onze website concertzender.nl. Op die website kunt u ook klikken op een van onze 23 themakanalen. Van Gregoriaans tot chanson en van filmmuziek tot de gehoorde stilte. Voor elke stemming is er een themakanaal. In de ochtendeditie gaan we verder met muziek van de recent uitgekomen cd In Heaven, Songs for a Trip to Space, van de Nederlandse mezzosopraan Olivia Vermeulen. U hoort 4 liederen, te beginnen met The Night in Silence Under Many a Star van George Crumb.

Dat was als laatste het lied Ganymede van Franz Schubert, gezongen door mezzosopraan Olivia Vermeulen met Jan-Philipp Schulze aan de piano. Daarvoor klonken achtereenvolgens The Night in Silence Under Many a Star van George Crumb, Veldeinsamkeit van Johannes Brahms en Im Frühling van Hugo Wolf. Alle liederen staan op de cd In Heaven, Songs for a Trip to Space. We gaan verder met een historische opname van de symfonie nummer 88 in G groot van Joseph Haydn. Het Chicago Symphony Orchestra staat onder leiding van Fritz Reiner.

U hoorde variaties op Salve tu Domine en daarvoor de vioolsonate in F groot. Solisten waren Rado Lupo en Simon Goldberg en Ronald Brautigam. Die variaties heeft Mozart in december misschien nog een keer gespeeld. Hij werd toen in Wenen uitgedaagd tot een pianoduel met een andere virtuoos, Muzio Clementi. Mozart won het maar nipt en de rest van zijn leven kon Clementi niets goed doen. Alles aan zijn composities en pianospel was verkeerd. Tja, nu heeft Clementi een pianosonate geschreven die doet denken aan de ouverture van die Zauberflöte. Sommigen denken dat Clementi die avond deze muziek speelde en dat Mozart zich 10 jaar later het thema herinnerde. Nou, dat is wel onwaarschijnlijk hoor, omdat de sonate pas in 1788 werd uitgegeven. Maar het werk is zeker onze aandacht waard. Al was het alleen maar omdat Clementi een van de grootste componisten van zijn tijd was.

U hoorde de sonate in Bes, opus 24, nummer 2 van Muzio Clementi, gespeeld door Jos van Immerseel. Mozart is nu een Weens componist. Ook in de 1782 krijgt hij het druk. Maar daarover hoort u de volgende week meer. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welcome bij Matchpoint, aflevering 274. Mijn naam is Jeffrey Match. Nu volgt een derde uitzending gewijd aan de Hongaarse pianist Geza Ander. Ik heb in mijn vorige programma's enkele tips genoemd die hij mij heeft gegeven toen ik vanuit Australië in Zwitserland in zijn masterclass belandde. Hij wordt door niemand minder dan de dirigent Wilhelm Furtwängler, de troubadour van de piano, genoemd. Vandaag heb ik twee pianoconcerten uitgekozen die zeker tot de beste van zijn studio-opnames behoren. Mozart's pianoconcert in Bes, Köchel 456, en Béla Bartók's derde pianoconcert. Eerst het pianoconcert van Mozart. Het wordt gespeeld met het Camerata Academica de Salzburger Mozarteums, met Geza Ander als dirigent en soloist.

U hoorde Also sprach Zarathustra van Richard Strauss, uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. Opera's van Richard Strauss zijn helaas te lang voor dit programma, maar een gedeelte kunnen we wel laten horen. Hier is het slot van Der Rosenkavalier. De opname dateert uit 1949 en werd gemaakt in de Metropolitan Opera in New York.

Onder leiding van Fritz Reiner speelde het orkest van de Metropolitan Opera in New York het slot van Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Tot zover In de Schijnwerper, dit keer gewijd aan de dirigent Fritz Reiner. Het programma werd samengesteld door Emmanuel Overbeke.

Goedemiddag, dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma op de Concertzender. Wij gaan weer door met Bach-kantates en wel een paar hele mooie, en zeker vandaag, een kantate voor Pinksterdag. Eerste Pinksterdag, en wordt eerst uitgevoerd in Pinksteren 1727 in Leipzig. En hij heet deze kantate 34, O eeuwiges Feuer, O Ursprung der Liebe. Nou, u hoort het al, het gaat over de liefde. De liefde tussen mensen en de liefde van God. En dat die liefde echt met mensen te maken heeft, dat horen we in de prachtige aria, dat is het derde stuk van deze kantate. Wohl euch, ihr auserwählten Seele. Heil aan de uitverkorene zielen. En verder is het een hele mooie, bondige, perfecte kantate. Nu een keertje uitgevoerd door Toon Koopman met zijn Amsterdam Rock Orchestra and Choir. En Toon Koopman kreeg al veel eerder de medaille van de stad Leipzig. De solisten zijn de vaste alt van Toon Koopman, Bonja Bartos, en de tenor, inmiddels zelf ook dirigent geworden, Paul Agnew, en de bas is Klaus Mertens.

U hoorde Kantate 34. O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe. Nu een keertje uitgevoerd door Ton Koopman met zijn Amsterdam Rock Orchestra en Choir. De solisten zijn Bonja Bartels, Paul Agnew en de bas is Klaus Mertens.

Welkom bij Concertzender Live Klassiek. De komende 2 uur kunt u gaan luisteren naar recente eigen opnamen vanuit locaties in Kerkrade en Amsterdam. Om te beginnen staan onze microfoons in Theater Kerkrade. Het betreft hier een avondconcert in het kader van het Orlando Festival 2021. Het gaat om een optreden van diverse docenten van de cursussen van het festival. Op het programma muziek van Beethoven, Brahms en Escher. Allereerst speelt pianiste Suzanne Chan zonder schroom gewoon Für Elise, de bekende bagatelle van Beethoven.

U hoorde Beethovens Für Elise door Xuan Chang. 5 topblazers uit de verschillende Nederlandse orkesten vervolgen het optreden in dit Theater Kerkrade met het blaasquintet van Rudolf Escher. Dit stuk, in één deel uit 1967, is een wonderschoon kleinoot. U hoort bijvoorbeeld een hobo d'amore in plaats van de gewone hobo. En de klarinetist hanteert ook de basklarinet. Hier zijn Ingrid Geerlings, fluit, James Austin Smith, hobo, Ellen R. Kay, klarinet, Ron Schaper, horen en Dorian Cook, fagot. U hoort dus het blaasquintet van de Nederlandse componist Rudolf Escher.

Dat was het blaasquintet van Rudolf Escher door Ingrid Geerlix, fluit, James Austin Smith, hobo, Ellen R. Kay, clarinet, Ron Schaperhoorn, Dorian Cook, fagot. De celliste Larissa Groeneveld is ook een vaste docent op het Orlando Festival, waar amateurs en professionals onderwezen worden in de schone kunst van de kamermuziek. Larissa speelt samen met pianiste Xuan Chang de bekende variaties over een thema uit Händels oratorium Judas Maccabeus.

Dat was het strijktrio opus 14 nummer 2 van Luigi Boccherini door ensemble Tamos. Hyacinthe Jardin is een minder bekende componist. Hij leefde en werkte in de laatste decennia van de 18e eeuw aan het Hof van Versailles en ook in Parijs. Hij was componist en muziekpedagoog. Daarnaast was hij klavierspeler in verschillende orkesten. Hier is zijn strijktrio in G groot.

Dat was het strijktrio in G. Grote Terts van Hyacinthe Jardin. Er volgt nog een toegift op het concert. Ensemble Tamouz speelt nog een deel uit een ander strijktrio van Jardin.

U hoorde als toegift nog een deel uit een strijktrio van Hyacinthe Jardin. Daarmee komt een einde aan het optreden van dit ensemble Tamous en ook aan deze uitzending van Concertzender Live Klassiek. Techniek in handen van Wijnand de Groot en Kees van de Wiel, samenstelling Pieter de Oude.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Horace Silver en de Cape Verdean Blues met onder andere een piepjonge Woody Shaw. Onlangs mocht ik de nieuwe zanger Tariq McDowell interviewen tijdens het Transition Festival in Utrecht. McDowell is een fenomenale zanger uit New York die zich net zo makkelijk bedient uit de hele jazztraditie. Van Eddie Jefferson tot Gregory Porter en van gospel tot free jazz. Je hoort hem hier met meesterpianist Kenny Barron in Marie Laveau.

Muddy Waters en Honey Bee. En daarvoor hoorde je Kenny Barron en Tyreek McDowell in Marie Laveau. En dat brengt ons weer bij het einde van Congo Square Radio. We gaan zometeen besluiten met tenorheld Joshua Redman en we horen hem dan in Jig a Jug. Je kunt alle informatie en eerdere programma's vinden op World of Jazz en ook deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Mijn naam is Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

Geniet u ook zo van onze programma's? 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Veel muziek en weinig woorden. En om dit te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp hard nodig. Zowel als vriend of als donateur kunt u ons steunen. Dank u wel.

Dit is Duke Ellington, aflevering 303 op de concertzender en World of Jazz. Met na Sarah Vaughan in de vorige twee afleveringen nu Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington songbook in deze en de volgende aflevering. Ella wordt begeleid door een sextet met een centrale rol voor tenorsaxofonist en ex-Ellingtonian Ben Webster. In deze opname uit september 1956 bestaat de ritmesectie uit pianist Paul Smith, gitarist Barney Kessel, bassist Joe Mondragon en drummer Elvin Stoller. Als eerste Cottontail, waarin een speelse Ella sket en zingt in een uptempo versie van Ellingtons beroemde compositie. Webster komt, aangemoedigd door de zangeres, dicht in de buurt van zijn meesterlijke solo uit 1940. Verder soleren Staff Smith op viool en Kessel. Ella is bijzonder op dreef in de ballad Do Nothing Till You Hear From Me. Naast Webster hoort u violist Smith energiek en met humor soleren. Na de opening, door bassist Mondragon, zingt Ella Just a Sittin' and a Rockin', een nummer uit Ellingtons muzikale revue Jump for Joy uit 1941, begeleid door het relaxed swingende ensemble. Dan volgt Solitude met een ingetogen Ella in een prachtig duet met gitarist Kessel, die daarna Rocks in My Bed op een tekst van Ellington opent, ook een nummer uit Jump for Joy. De zangeres wordt subtiel begeleid door pianist Smith en violist Staff Smith, die ook soleert, gevolgd door een prachtige solo van Webster. In Set and Doll zingt Ella af en toe een stukje tekst, ze sket en ze begint de melodie te neurien, heel apart en uniek. Webster en violist Smith zijn ook bijzonder goed op dreef in de klassieke ballad Sophisticated Lady, smaakvol gezongen door Ella.

0: We gaan verder met Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington songbook.
1: You cry.
0: We gaan verder met Ella Fitzgerald sings the Duke Ellington songbook en de opname uit

Dat was Orchestral Set No. 2 van Charles Ives. Michael Tilson Thomas leidde het Concertgebouworkest en leden van het koor van het Concertgebouworkest. Net als Louis Andriessen had Steve Reich een moeizame verhouding met het Instituut Symfonieorkest. Liever schreef hij muziek voor zelfbedachte ensembles. Toch componeerde hij in 1986 zijn Three Movements voor orkest. De opname van dit stuk uit 1994 door het London Symphony Orchestra onder leiding van MTT geldt nog steeds als referentieopname.

Dat waren de Three Movements van Steve Reich. U hoorde het London Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas. In 1987 richtte Tilson Thomas het New World Symphony Orchestra op. Het doel van dit orkest was, en is trouwens nog steeds, jonge muzici met diverse achtergronden voor te bereiden op leidende rollen binnen de klassieke muziek. Tot het eind van dit uur hoort u dit orkest, natuurlijk geleid door Tilson Thomas, in een stukje van Lollapalooza van John Adams. Deze aflevering van de vorige eeuw werd samengesteld door Niklaas Hoekstra.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Kaap Gonzo, het radioprogramma van Gonzo Circus bij de Concertzender. Vanavond hoort u weer 2 uur lang muziek die aan bod komt in of in de geest is van Gonzo Circus, het tijdschrift voor muziek, kunst en meer. We openen vandaag met Party Dozen. Welkom.

De single waarmee we u zojuist mogelijk hebben wakker geschud is afkomstig van het Australische duo Party Dozen en draagt de titel Special Unit. Daarmee zet de band zijn tocht voort om met een saxofoon, drumstel en sampler zoveel mogelijk herrie te produceren. En als we dan toch met de deur in huis vallen, dan maar meteen ook door naar het kantoor. Bureau de Change komt uit het Engelse Bath, is explosief en rebels en heeft zowel humor als een serieuze boodschap. Volgend jaar maart pas verschijnt hun debuutalbum, maar in de tussentijd doen we het met de paar nummers die al verschenen, zoals Office Chair, een ode aan het hedendaagse kantoorleven, zowaar. Hier is Bureau de Change. Excel.

Eerst hadden we Bureau de Change, een band die we signaleren in de nieuwste editie van Gonzo Circus. En daarna het Portugese fuzzkwartet Travo, dat we vorig jaar al interviewden. Met deze nieuwe single Burial trappen ze weer flink het gaspedaal in. Dat belooft voor een nieuwe plaat die dit najaar uitkomt. Daarvoor verhuizen ze trouwens naar First Club Records en daar zitten ze natuurlijk prima op hun plaats. Nog meer fuzz horen we bij het Franse Slift. Zij doen het met een man minder, maar produceren minstens evenveel lawaai en geven de nummers alle tijd die nodig is. Toch laten ze de epische nummers wat achterwege op de nieuwe plaat. Fantasia is meer recht toe recht aan dan de twee massieve voorgangers en er zit ook wat meer melodie in, getuige dit Corrupted Sky van Slift.

Het jonge Britse label Highstore Hit lanceert de een na de andere veelbelovende naam. Na onder meer Westside Cowboy, Makeshift Art Bar en Slow Country is Cutscene de nieuwste aanwinst. Deze zomer volgt er een eerste EP en daaruit kwam alvast dit Concrete Line van Cutscene dus. Normaal gezien proberen we in Kaap Gonzo voorzichtig te zijn met alles wat naar hype neigt. Maar wanneer een onvervalste Griekse monnik een drone metal cassette uitbrengt, kunnen ook wij er maar moeilijk aan weerstaan. Frater Dionysios Tabakis heet de man en de cassette kreeg het titel Paradise Metal mee. Van dit opus draaien we nu Eis ten Theotokon, Make it Jaran aan de Tastoon, oftewel voor de maagd Maria met fretloze gitaar. Door niemand anders dan Frater Dionysios Tabakis.

Zojuist hoorde u Gecko Lazzaro van MC Schmidt en John Burnt. Als helft van het elektronische duo Matmos staat Schmidt bekend om zijn eigenzinnige sonische experimenten en aan zijn Baltimoreaanse stadsgenoot John Burnt heeft hij een prominente speel in het lokale improvisatiecircuit. Het nummer is afkomstig van hun gezamenlijk album Cloud Machines, waarop ze muziek maken, geïnspireerd op de samenwerkingen tussen Brian Eno en Cluster. Dat waren MC Schmidt en John Burnt met Gecko Lazzaro, overigens met een gitaarbijdrage nog van Horselords gitarist Owen Gardner. Een andere samenwerking die we graag met u delen is die tussen de Franse producer Simo Sel en de Egyptische dichter en trompetist Abdullah Minyawi. Door een in maart verschenen album Dying is the Internet, alweer een tweede samenwerking, laat Sel zijn doorgaans meer op de club gerichte geluid in dienst staan van de trompetklanken en woorden van Minyawi. Hier hoort u Travelling in BCC van Simo Sel en Abdullah Minyawi.

Op Djinte Preissate volgde Bill Orchard en Mabe Frati met A Rural Pen. Op hun gezamenlijke album Almost Waking gaan de Amerikaanse gitarist en de Guatemalaanse celliste in muzikale dialoog. Nadat Frati enkele jaar geleden in een interview haar lof had uitgesproken over Orchid, maakten ze kennis en van het een kwam het ander. Aan onderlinge chemie kwamen de twee in ieder geval geen tekort, met Orchid's ruwe gitaarklanken die in balans gehouden worden door Frati's etherische cellospel. U hoorde A Rural Pen van Bill Orchid en Mabe Frati. Zoals gezegd vindt u in de nieuwste Gonzo een profiel van 404 Records en voor de gelegenheid dragen we nog een nummer van een van hun releases. Deze keer is het de beurt aan Felicia Atkinson. De Franse muzikante bracht op

het label Sans Visage uit, bedoeld als nieuw soundtrack voor Les Yeux Sans Visage, de cult horrorfilm van Georges Franju uit 1960. Daarvan dragen we het vierde deel. Luister naar Sans Visage 4 van Felicia.

Na Felicia Atkinson hadden we Aho San. Tijdens een reis naar zijn geboorteland Ghana raakte de in Parijs woonachtige artiest geïnspireerd door de omgeving en experimenteerde hij ter plaatse met veldopnames en andere geluidsbronnen. Naar eigen zeggen ervoer hij het land als een magnifieke chaos en die ervaringen probeert hij in muziek te vangen op zijn nieuwe album The Sun Turned Black. Van het album draaiden we zojuist 100 Suns Part 1 van Aho San. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze editie van Kaap Gonzo. Het laatste nummer dat we voor u gaan draaien, dragen we op aan Bob Rusche, muziekfanaat en collega radiomaker hier bij Concert Zender, die ons vorige maand veel te vroeg is ontvallen. We sluiten af met Tangerine Dream, een van de oervaders van de kosmische synthesizermuziek waar Bob grote fan van was. Van hun album Phaedra uit 1974 is het nummer Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares, ter nagedachtenis van Bob Rusche. Graag tot een volgende keer, het gaat goed.

Welkom in Pop Art. We keerden om te beginnen even terug naar het jaar 1978. Met 2001 sprak Kazoestra van Temple City Kazoo Orchestra. Dat natuurlijk alleen maar om u even op het verkeerde been te zetten. Want in de rest van het programma alleen nieuwe muziek uit de obscure grensgebieden van de hedendaagse pop. Zoals Running Out of Time van Genesis Owusu, dat u zojuist hoorde. Verder nu met Swamp Blues, Amerikaanse indie synthpop en een soort Steve Reich on speed. Hier zijn Henry James House, Naga Kirana en Alexander Noyce.

Adrian Sherwood remixte het tikken van een torenklok uit een installatie van Phil Coy en gaf er zijn eigen herkenbare draai aan. Het werd voorafgegaan door Peak Again van Lorraine James met de stem van Alan Sparhawk, die u misschien kent van de band Low. Daarvoor het relaxte Lazy Daisy van het Terra Clerking Trio. Dat hoeft u natuurlijk niet allemaal te onthouden, want de details van de muziek kunt u zoals gewoonlijk terugvinden op de PopArt pagina op concertzender.nl en in de Concertzender app. Zoals ook dat van Damp, van Lucy Kruger en The Lost Boys.

nach skill.